is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

stad. Ik heb net genoeg gehad. Ik zit te wachten aan een tafel, maar op wie? Maar dat komt vanzelf wel. Ik weet alleen niet hoe. Ik had zoveel willen zeggen.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt-het-vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
1: NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfastfoodrestaurants. Bij een bedrijfspand in Eruguwaard is gisteravond rond 19:30 een steekpartij uitgebroken. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen gewond. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter en meerdere politieauto's kwamen ter plaatse. Wat er precies gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De omgeving werd wel ruim afgezet. En Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de VS zijn hervat. Details over het staakt het vuren zijn nog niet helemaal duidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn vlak.

Limburg tot Gent. Ai, Marieke, Marieke, op onze jeugd. Waar zo van hielden, van Brugge tot

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfastfoodrestaurants. Bij een bedrijfspand in Eruguwaard is gisteravond rond 19:30 een steekpartij uitgebroken. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen gewond. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter en meerdere politieauto's kwamen ter plaatse. Wat er precies gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De omgeving werd wel ruim afgezet. En Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de VS zijn hervat. Details over het staakt het vuren zijn nog niet helemaal duidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is Buut de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vanochtend vluchten vertraagd door een spontane staking bij de luchtverkeersleiders. Op Brussels Airport vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. In Luik gaat het om 20 vluchten. De staking begon gisteravond en legt het werk stil tussen 2:30 en 7:00 vanochtend, wat de vertragingen veroorzaakte. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfastfoodrestaurants. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Genève. De Amerikaanse president Trump is tijdens een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu uitgevallen over de Israëlische aanval op Beirut. Trump waarschuwde dat de bombardementen Israël verder zou isoleren. Op zijn eigen platform schreef hij het gesprek achteraf als productief. Het telefoongesprek vond plaats nadat Netanyahu het leger opdracht gaf zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is Buut de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vanochtend vluchten vertraagd door een spontane staking bij de luchtverkeersleiders. Op Brussels Airport vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. In Luik gaat het om 20 vluchten. De staking begon gisteravond en legt het werk stil tussen 2:30 en 7:00 vanochtend, wat de vertragingen veroorzaakte. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

En vannacht een zee van maneschijn. Als morgen niet eindeloos ver weg was, zou de eenzaamheid er licht te dragen zijn. En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten, en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, zoals zij naast mijn heer lag in de nachten, alleen dan zou ik huiswaarts gaan. Een vreemd gezicht weerspiegelt in het water, waar een vreemde stem geen woord spreekt van verdriet, herken ik evenmin de echo van mijn voetstap.

Er is schoonheid in het zilverstromend water, in de gouden stralen van de morgenstond. Maar niets ter wereld heeft mij ooit meer bewogen dan de schoonheid die ik in haar ogen vond. En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten en ik weer zacht haar

0: gaan. Ja, alleen maar als hij daar op mij zou wachten en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, zoals hij naast mij neerlag in de nacht. Alleen dan zou ik huiswaarts gaan.
1: De heetste hits. De heetste hits.
2: 24 uur per dag.
3: Rozo Radio.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Om bij de 100 rijkste jonge ondernemers van Nederland te horen is dit jaar minimaal 18 miljoen euro nodig. 1 miljoen meer dan vorig jaar. Het gezamenlijke vermogen van de lijst groeide met 6% naar bijna 6,4 miljard euro. Nieuwkomer Aniek Schouten, medeoprichter van Overstory, staat op plek 18 met een vermogen van 80 miljoen euro. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Genève. De Amerikaanse president Trump is tijdens een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu uitgevallen over de Israëlische aanval op Beirut. Trump waarschuwde dat de bombardementen Israël verder zou isoleren. Op zijn eigen platform schreef hij het gesprek achteraf als productief. Het telefoongesprek vond plaats nadat Netanyahu het leger opdracht gaf zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is Buut de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

Goedemorgen, lieve luisteraars. Hartelijk welkom bij ons programma Rondom 10. We zijn weer in onze eigen platenvoorraad gedoken en hebben daaruit een programma samengesteld. Nou, het is natuurlijk wel leuk om zo voor de platenkast te staan en her en der een cd uit te pakken om zo een speellijst op te stellen. Muziek is het hoofdmenu. Om te beginnen draaien we Leef als een zigeuner van Frank van Etten. Lekker vrolijk en een uitnodiging om het leven niet al te serieus te nemen. Tussen de gangen door, nieuws en wetenswaardigheden uit de regio, de verjaardagen enzovoort enzovoort. We wensen u heel veel luisterplezier met Agnes voor de microfoon en Pierre aan de knoppen.

0: Sugar Lee Hooper, ze zwong eventjes en swingde u en zwong u mee. Ja, wat is het eigenlijk, hè? Ik denk zwong. Gebroeders Coen waren met de zonnebril en Frank van Etten zei, leef als een zigeuner.
1: Hartelijk gefeliciteerd.
0: Vandaag is Theo Stokkingjaar, presentator in Nederland. Jaap Schilder, hij is ex-3J's gitarist. Jan Lammers, autocoureur hier in Nederland. Hans de Boy, zanger. John Evers, de broer van Edwin. En Tour Hadley, Spandau Ballet zanger. En 8 juni is jarig Mieke van der Boomgaard van de Rozo. 3 juni Gerry van Bree. En 11 juni Klaasine Jong. 6 juni is Lotte jarig. En dan 10 juni als laatste Pa Evers jarig. Nou, alle mensen die we nog niet hebben gefeliciteerd natuurlijk. En waarvan we niet weten dat ze iets te vieren hebben. Toch een hele fijne dag. En van harte gefeliciteerd namens de Rozo.

Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

Maar toch ben ik blij dat mijn hart ook geen deur heeft. Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven. En je vraagt, ben je trouw? Zeg ik nooit.

Frankie Lane was dat met Jezebel. Teddy Scholten zong een beetje en Herman Emming zong Tulpen uit Amsterdam. Ma was een tragisch-komisch toneelstuk gebaseerd op het gelijknamige boek van Hugo Borst over de dementie van zijn moeder. Erik Corton speelde dit stuk in zijn eentje. Nu zo'n 8 jaar later staat hij met de solovoorstelling Pa op de planken. Opnieuw draait het verhaal om dementie en plan mantelzorg. Deze keer is Corton acteur en gitarist. Op het podium ontmoet hij zijn effectieve vader. De man is zoekende naar zijn gitaar. Hij kan zijn fans nog niet laten wachten. Er ontstond een ontroerend, geestig en muzikaal verhaal over een vader die op tournee is door zijn eigen werkelijkheid. Meer informatie op solostories.nl, te zien tot en met 21 juni.

0: ze waren allemaal even te gast bij ons bij de Rozo. Don Williams, Georgie Fame en Don David Jr.
1: Het is bewolkt en gedurende de ochtend trekt er een gebiedje met regen over het land. Daarna klaart het enkele uren op en stijgt de temperatuur naar maximaal 22 tot 24 graden. Het kan broeierig aanvoelen en vanmiddag trekt een gebied met actieve buien noordoostwaarts over, waarbij onweer, hagel en windstoten mogelijk zijn. Her en der kan er ook veel regen vallen. Morgen ontstaan gedurende de dag enkele buien. In de westelijke helft blijft het overwegend droog, met daar de meeste zonneschijn. De dagen daarna blijft het wisselvallig, met dagelijks een aantal buien. Maar ook droge perioden met zon. Het wordt dan 18 tot 20 graden.

Dit was Kenny Rogers. Mooie uitvoering van hem, Something Burning. Helentje van Capelle zong De Speeltuin en Jan Smit was er met Stilte in de Storm. En op 2 juni 1975 staat Frank Sinatra met een zwingend orkest in het Concertgebouw in Amsterdam. De Amerikaanse zanger is door Lou van Rees voor $125.000 naar onze hoofdstad gehaald. De concertorganisator, impresario, laat 2271 toegangskaarten drukken à 250 gulden, omgerekend zo'n €115. Deze entreebewijzen zijn 4 maanden voor het concert al uitverkocht. De Volle Bak in Amsterdam maakt voor Frank Sinatra veel goed. In München en Frankfurt in West-Duitsland heeft hij voor halfvolle zalen gestaan. Het concert in West-Berlijn is wegens te weinig belangstelling zelfs helemaal niet doorgegaan.

We hadden Adamo eventjes met Walrozen. Het is best wel eng en griezelig, maar bewegen in de eerste weken na een hartinfarct veroorzaakt geen toename van nieuwe hartproblemen. Dat blijkt uit een studie van het Radboud UMC in Nijmegen. Onmiddellijk gaan bewegen, zoals een uur per dag wandelen als het even kan met begeleiding, lijkt daarmee veilig. Daarnaast doen mensen die in de periode voor hun hartinfarct al veel bewogen, het 5 jaar later zelfs beter dan mensen die veel zaten. In de praktijk blijkt tot nu toe dat mensen direct na hun hartproblemen maar weinig bewegen. Het is wel iets meer dan vroeger, omdat mensen steeds korter in het ziekenhuis blijven en thuis actiever zijn dan tijdens een opname. Dat zegt onderzoeker Rick Dijkman van het Radboud UMC. Dikwijls adviseren artsen om rustig aan te doen na een hartinfarct, vanwege zorgen over de veiligheid. Maar die zijn niet op wetenschappelijk bewijs gebaseerd. Dat zeggen de onderzoekers. Deelname aan een hartrevalidatieprogramma wordt daarom aanbevolen, maar dat start pas meerdere weken tot zelfs maanden na het infarct.

Ja, ga er mee. Lekker een bakje drinken. Bijna 11 uur. Hoogste tijd om dat te gaan doen. Of thee. Het is behoorlijk benauwd buiten. En misschien is gewoon zelfs een glas water wel lekker. We gaan het zien. U hoorde hiervoor nog Bellamy met T-set. Dat had u voor mij nog te goed. Dus we gaan nu lekker even een korte koffiepauze houden. En draaien dan diverse hits.

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: En genoten van een koffie, thee of wat dan ook. Nou, wij in ieder geval ook. Even rust in de tent. En het wordt hier hoe langer hoe lekkerder in de studio. Ramen open, deuren open. En dan komt de frisse lucht ons tegemoet. Dus we gaan weer vrolijk verder met ons programma rondom 10. En Fransje Bouwen staat op onze lijst. Heb je even voor mij?

Ja, nou, heerlijke muziek, hè? Birdie, Martin en Tjeerd zongen Ik ben een Noorderling. En daar kwamen ze even vooruit. Janske zong Mijn mooiste souvenir en Frans Bauer was er met Heb je even voor mij? En dan rondkijken in de nieuwe schatkamer. Alleen al de entree van de nieuwe schatkamer. De publieksruimte van het vorig jaar geopende en grondig gerenoveerde gebouw van de Nederlandse Bank in Amsterdam maakt indruk. Je loopt de opengebroken betonnen kluis binnen. Hier lagen geld en goud opgeslagen met goudgekleurde wanden. Denk Dagobert Duk in zijn geldpakhuis. In de hal springt de architectuur van Francine Hoeben in het oog. En je kunt de kunstcollectie bekijken of een audiotour doen over 3 verdiepingen van de oude kluis. Je komt langs honderden munten en penningen. Een kruiwagen bomvol nep goudstaven en de originele dikke geopende kluisdeuren. Voor iets oudere kinderen is er een educatieve expositie over geld, goud en economie met interactieve games als valse biljetten herkennen of criminele geldstromen wegbezemen. En je kunt iets drinken in de prachtige, als binnenhof ingerichte stadstuin. Allemaal te zien op het Frederiksplein. En de toegang is gratis.

En dan de tentoonstelling van Marilyn Monroe. 100 jaar na haar geboorte en bijna 64 jaar na haar dood eert Forum in Groningen Marilyn Monroe met een zeldzame tentoonstelling van, naast foto's en filmbeelden, kleding, brieven en persoonlijke bezittingen. De expositie draait verder om de vrouw, de mythe en de vraag waarom grote sterren als Beyoncé en Rihanna nog altijd door haar worden geïnspireerd. Te zien tot en met 25 oktober en meer informatie op forum.nl.

Ja, Gigiola Cinquetti hoorde u met een prachtig lied. En Marilyn Monroe was er met haar heel of... kijk hoor, I Wanna Be Loved By You. Ja, hoe kan ik dat nou vergeten, hè? En Walter Kroes zong heel iets anders. Ik heb de hele nacht liggen dromen. En dan Albert Verlinde. Die heeft het over, heel lyrisch, over zijn mooie stad Den Bosch. Hoewel de stad groeit, blijft het bosgevoel altijd bestaan, vertelt hij. Ook al woont hij er meer, zodra hij daar komt, voelt hij zich thuis. De mooiste entree is via de parkeergarage bij de Sint-Janskathedraal. Die is prachtig gekoppeld aan de stad. En loop even binnen bij het Noord-Brabants Museum, vertelt hij. Naast de vaste collectie Brabantse kunst is er altijd wel een interessante expositie. En als u er dan toch bent, pak dan even het Designmuseum op. Hetzelfde terrein is dat. Dus dan kan je gelijk hebben 2 vliegen in 1 klap. En dan draaien we nu van hem Heel Den Bosch, een bruin café.

0: En lieve luisteraars, een mooi programma maken en presenteren bij zo prachtig weer buiten is een dubbel geschenk. Je voelt als het ware de zon door de microfoon stralen. Dat was het genieten en ook Jan en Anton laat u vanaf 1 uur ook weer een zeer gevarieerd programma horen. Volgende week hopen wij Agnes en Pierre weer ons programma rondom 10 te presenteren. En tot dan, heel veel liefs, blijf gezond, geniet van het mooie weer en graag tot dan. Houdoe!
1: Houdoe!

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen onder de armoedegrens leven. En dat is hoger dan in 2024, toen was het 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders zijn hiervan getroffen. 3 maanden voor het busongeluk op een Vlaamse spoorwegovergang in Bruggenhout was al geklaagd over de chauffeur. Een oud-kindbegeleidster meldde dat de kinderen klaagden over agressief rijgedrag en misselijkheid. De man keek tijdens het rit op zijn telefoon, negeerde andere weggebruikers en veroorzaakte bijna een ongeval. Minister Veilbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terugkrijgen. Bij een restaurant in Weidenes heeft vannacht een zeer grote brand gewoed. De brand brak rond 3 uur uit en was 7 uur onder controle. Op de muren zijn racistische teksten aangetroffen. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Het pand heeft zoveel schade opgelopen dat het als verloren wordt beschouwd. Tot slot nog even het weer. Vanmiddag trekt een tweede regengebied over het land. In het Midden-Oosten en Noordoosten kan een actievere buienlijn ontstaan met kans op zwaar onweer. Windstoten tot 75 km per uur. Op de natste plekken is 20 mm regen mogelijk. De temperatuur is zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: We hebben in de zaal een speciale gast, dat is Merel. Merel is hier met haar zus, is je zusje? Zusje Merel? Zus, sorry, zus. Zus Merel, Merel en? Vader Merel. En wat dan?
1: Dat is papa.
0: Dat is papa. Wat dacht je dat je naar mezelf wees? Nee, dat is vader Merel. En Merel, jij hebt elke avond ga je naar bed met mama. Althans, mama brengt je dan op bed. En dan zing je altijd een speciaal liedje, hè? Van Annie M. G. Smit, hè? Ja. Zou je dat één keer willen zingen voor ons allemaal?

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. Een staking vandaag van metrobestuurders zorgt voor veel overlast in Londen. Op meerdere lijnen rijden geen metro's, andere lijnen kampen met flinke vertragingen. De actie is gericht tegen plannen om medewerkers hun werkweek van 5 dagen in 4 langere diensten te laten werken. Vakbonden vrezen negatieve gevolgen voor personeel. Ook voor aanstaande donderdag zijn stakingen aangekondigd. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar zo'n 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen in Duitsland onder de armoedegrens leven. Dat is hoger dan in 2024, toen ging het nog om 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders worden hierdoor getroffen. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terug kunnen krijgen. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

allemaal welkom. Bijzonder en heel erg goed weer schijnt ons nu toe op dit moment, terwijl ik even naar buiten kijk. Welkom lieve mensen bij Schijven die Blijven, het populaire Rozo radioprogramma op de dinsdagmiddag. Techneut Anton en uw spreker Jan zijn gekleed in zomerstenu en voornemens jullie te verwennen met een gezellig plaatje en een bijpassend praatje. Zet je in een makkelijke houding. Pik uit de keuken nog wat lekkers op. Zet de knop van je toestel net even wat harder, zodat je optimaal kunt gaan genieten van onze eerste plaat van vandaag.

0: Na onze openingstune hadden we de muziekgroep The Brotherhood of Men op bezoek. Ze wonnen in 1976 voor Engeland het Euro Songfestival met het nummer Save Your Kisses for Me. In hetzelfde jaar stonden ze met My Sweet Rosalie 10 weken in de top 40, waarvan 2 weken op nummertje 1. En als je iemand zomaar een kus geeft, welke gevolgen kan dat hebben? Dat was de vraag die de twee pinten zich stelden. En deze rock'n'roll zanger maakte de Duck Walk erg populair.
1: Well, in that case, he gives us one more to do. In that case, we got to... We got to do our alma mater. We must do our alma mater.

0: Dankjewel.
1: Het was de Amerikaanse rock and roll zanger Chuck Berry die tijdens zijn gitaarsolo's een loopbeweging maakte vanuit een laag gehurkte positie, lijkend op een eendenpas. Hij deed dat vooral bij zijn optredens waarin hij het had over My Darling Eling Eling. En Dans je de hele nacht met mij was in 1967 een succes van Karin Kent. De Johnny's vonden dit een leuk nummer en staken dat in een nieuw, modern jasje. En dan gaan we nu naar België en we bezoeken de bekendste Vlaamse zanger aller tijden.

Wil Tura startte zijn professionele carrière in 1962 met zijn toenmalige grote hit Ik ben zo eenzaam zonder

Olga Lowina was een Nederlandse zangeres uit het oosten van het land. Die had zich toegelegd op de Oostenrijkse en Tiroler muziek. Haar specialiteit daarbij was het jodelen. Ze maakte vele platen en ontketende zelfs een jodelrage. Je hoorde uit 1963 Als ik 's morgens naar het dal toe ga. En de Engelse zanger Cat Stevens was een talentvol zanger in de jaren 60-70. Hij stopte met zingen toen hij overstapte naar het islamitisch geloof. En dat hij ook van honden hield, bleek uit zijn nummer I Love My Dog uit 1966. En zeker bij goed weer worden we met z'n allen aan de kust verwacht.

Als goede Nederlanders zijn wij zeker in zomerse tijden niet onbekend met onze stranden. Maggie McNeil zong daar in 1976 al over. Jack van Gestel vond dit een prachtig nummer en maakte een Terug naar de kust eigen versie van. En als we terug in de tijd gaan, dan komen we uit bij het jaar 1986. Brian Hyland had toen een hit met Ginny Come Lately. En het is de hoogste tijd voor onze jeugdplaat van deze week.

Het Haagse duo Erik Trommel en Gert-Jan van den Ende vormden samen het duo Ernst, Bobby en de rest. Ze maken volop avonturen mee en zitten vol met grappen en liedjes. Eén daarvan was het zojuist gedraaide Met apen kun je lachen. Nou, is dat grappig of niet? En ludiek, maar ook leuk om te laten horen, was de zanger Ab Normaal, die op zijn manier aandacht vroeg voor onze koningin Maxima. En deze Franse zangeres begon al op 8-jarige leeftijd met zingen.

Patricia Kaas is een Franse zangeres met een Nederlandse naam. Ze begon op jonge leeftijd al met zingen. In 2009 deed ze mee voor Frankrijk aan het Euro Songfestival. Helaas kwam ze niet verder dan de 8e plaats. Uit 2002 ontdekten we van haar een nummer waar je echt bij weg kon zwijmelen. Un homme et une femme. En als je niet weggedoezeld was, dan werd je mogelijk opgeschrikt door de vogeltjesdans. Het waren in 1980 dat drie muzikanten uit het Brabantse Sint-Willebrord onder de naam van de Electronica's, die met dit nummer in Nederland wereldberoemd zijn geworden. En deze Engelse zangeres scoorde met haar debuutsingle meteen een top 10 hit.

De Engelse zangeres Kim Wilde kennen we van nummers als Born to be Wild, Cambodia, Keeping on Hanging On en haar debuutsingle Kids in Amerika. En die draaiden wij, want zij scoorde daarmee in 1988 meteen een top 10 hit, welke 13 weken lang in de top 40 stond, met nummertje 6 als hoogste plaats. En John de Bever, toch ook niet de eerste de beste, keek al erg benauwd bij de opnames van zijn Als ik het allemaal geweten had. En deze zanger beschouwen we hier helaas als een zogenaamde eendagsvlieg.

De Amerikaanse zanger Jewel Adkins had in zijn leven slechts één grote hit. The Birds and the Bees, oftewel De Vogels en de Bijen. Hij nam dit nummer op in 1964 en hij verkocht er 1 miljoen stuks van. Het betekende dat hij daarvoor een gouden plaat mocht ontvangen. Verder hebben wij in ons kleine landje nooit meer iets van hem gehoord. En De Duiven op de Dam werden ooit bezongen door Gert en Hermien. De uitvoering van dit nummer was door het Amsterdamse Zwanenkoor. En die sprak ons eventjes iets meer aan. En dit moesten de Amerikaanse muzikale tegenhangers zijn van de Engelse Beatles.

0: Wat is er?
1: Ze zijn er weer.
0: Wie?
1: De schijven die blijven.
2: Op Rozo Radio.
3: Starten die een zonde!

Een groepje van bijeengeraapte Amerikaanse muzikanten, te weten Davy Jones, Michael Nesmith, Mickey Dolenz en Peter Tork, kregen de naam van The Monkees. Ze werden ingezet als tegenhangers van de Beatles. Ze moesten daarvoor fungeren. Ze hadden in totaal 3 noemenswaardige nummers die de top ooit hebben gehaald. Een van dat nummer dat niet mislukte, dat was alternate titel. Het stond in 1967 slechts 4 weken in de top 40. Van de toenmalige 4 muzikanten is alleen Mickey Dolenz nog in leven. En de Dorinis hadden afgelopen carnaval succes met De Kar Zit Vol. Stel, je bent al wat op leeftijd, dan weten we zeker dat dit liedje nog ergens herinneringen bij je op zal roepen.

de appeltjes van Piet Hein en van je hela hola hou er moet maar in. Met de zoon vertrouwt gehoor en hij verkoopt erdoor. Want gaat hij verderop, dan roept de hele straat in koor. Daar zijn de appeltjes van Oranje weer.

visje in. Jood aan de touw, die staat er niet voor lauw. En van je hele hola ho, er moet maar in. En van je hele hola ho, er moet maar in. En van je hele hola ho, er moet maar in.

In 1950 klonk uit de keeltjes van de Limburgse zusjes Helma Lambers en Gertruda Jansen, beter bekend als Helma en Selma, het liedje Daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Ze hadden in de 50 en 60er jaren volop succes. Daarna is volgens ons het muzikale kaarsje langzaam uitgegaan. En een van de hoogtepunten van de Golden Earring was zeker het nummer Daddy Buy Me a Girl. Het was een opname uit 1966. En dat er in Italië vele muzikale hoogvliegers zijn, is ruim bekend. Dit duo is er daar één van.

Albano en Romira Power was een Italiaans-Amerikaans muzikaal popduo dat niet alleen in Italië, maar ook daarbuiten in de jaren 70 en 80 erg populair was. Ze waren niet alleen een muzikaal duo, maar ook samen getrouwd. Ze gingen scheiden en na verloop van tijd toch weer samen optreden. Je hoorde hun succesvolste nummer en dat was Felicita uit 1982. En met de komst van de Amsterdamse Forio's zitten we midden in het piratentijdperk. Je hoorde uit 1963 Zoals ik doe. Stel dat je op een zomerse avond buiten zit, vanavond bijvoorbeeld, en je wordt overvallen door wat frisheid. Probeer samen deze dans.

Anton Geertsen en Hans Voogd, bekend uit de regio Meppel, vormen samen al meer dan 30 jaar het feestduo De Dikdakkers. Ondanks hun jarenlang succes en meer dan 50 uitgebrachte singles, hebben ze toch besloten om eind van dit jaar te stoppen. Een van hun 50 nummers was De Eskimo Dans, een nummer dat je niet wilde onthouden. En de Amerikaanse zanger en songwriter Garland Jeffries schreef en zong zelf het nummer Matador in 1979. Dit naar aanleiding van het feit dat hij in Mexico was beroofd. En dan gaan we nu naar Oostenrijk en meer speciaal naar Tirol.

regelmatig kunnen we je, mede door de grote vraag hierna, minimaal één plaat laten horen per uitzending met een Oostenrijkse inslag. Deze week serveren we Ein kleines Kreuz van het trio Panorama aus Südtirol. Het was een opname uit 2007. En de Amerikaanse rockband Sufaris bracht met succes in 1963 het instrumentale nummer Wipe Out op de markt. En deze gouden ouwe hebben we je door de jaren heen al meerdere keren in Schijven die Blijven laten horen.

De Amerikaanse rock en roll zanger Del Shannon was bijzonder populair in de jaren 60. Een wereldsucces had hij met Runaway. In de jaren 70 ging het bergafwaarts met hem. Hij wilde zich opkrikken met een mogelijke vakante plaats bij de Traveling Wilburys. Dit lukte niet en hij raakte aan de Prozac. Dat werd helaas letterlijk en figuurlijk zijn einde. Wij draaiden van hem Keep Searching, voor ons een topper onder de klassiekers. En er komt wat binnen aan outfit en stem als je Sugar Lee Hooper hoort. Ze zong Oh Wat Ben Je Mooi. Wie in deze schoen past, die trekken hem aan. En deze artieste stond ooit pikant in de Playboy en had als eerste een, in Nederland dan, een eigen facelift.

0: Dominee zegt dat de kerk het huis van God is.
1: Nou, alleen jammer dat hij zo uithuizig is.
0: Oh, daarboven is het heerlijk eten, drinken bij de vleet.
2: Waar weet men met gouden lepels, Kate?

Adèle Bloemendaal was een Amsterdamse actrice, een comedienne, een tv-ster en een toneelspeelster. Ze speelde in series mee, als bijvoorbeeld Citroentje met suiker, Het schaap met vijf poten, Het zonnetje in huis en ze deed ook nog het nodige cabaretwerk. En daarnaast zong ze ook nog samen met Jenny Arian in het satirische nummer Dominee, Dominee. En de Amerikaanse popgroep The Byrds waren bijzonder populair in de jaren 60 en 70. En ze probeerden een tegenhanger te zijn van de Beatles. Een aantal nummers leverden hun succes op. En één daarvan was Mr. Spaceman. In 1966 stonden ze er 6 weken mee in de top 40. Plaats 22 was voor hun als hoogste weggelegd. Als een band als The Shadows gaan spelen, dan kun je dat niet zomaar negeren.

0: The Shadows waren jarenlang de begeleidingsgroep van Cliff Richard. Ook zonder Cliff werden hun concerten uitverkocht en bezocht. Een van hun nummers welke telkens terugkwam om uit te voeren was FBI, een instrumentaal werkstuk uit 1961. En de Amsterdamse zanger Rob Ronalds, die kennen we als zanger van het Levenslied. Meisjes van de Nacht, Mariandel, Haar Rode Lampie, dat zijn enkele nummers van hem die daarvan bekend zijn. In dit rijtje past ook uit 2010 Voor een Zoen. En toen de jonge zanger Boudewijn de Groot nog echt jong was, toen zong hij in 1966 over de verdronken vlinder.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

Let My Fire in de originele uitvoering van The Doors duurt meer dan 7 minuten. En die tijd hebben we helaas niet meer. Lieve mensen, de stopwatch hier in de studio geeft aan dat de tijd van stoppen ook daadwerkelijk is gekomen. 2 uur lang kon je luisteren naar een live uitzending van Schijven die Blijven. Een Rozo-programma waar duidelijk muziek in zit. Als je vragen en verzoekjes hebt, die worden hier met plezier ontvangen en worden van antwoorden voorzien. Rest ons nog de wekelijkse tip. Blijf doorgaan met ademhalen. En wist je dat? Een meisje, een slet, wordt genoemd als ze met iedereen aanpakt, behalve met jou. Groetjes van Anton en mij en tot nog eens.

ENC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Esma Lala verlaat de Tweede Kamer en wordt wethouder in Amsterdam. Op Instagram liet ze weten te kiezen voor Amsterdam en voor lokaal bestuur. Lala stapte in 2023 over van de Tilburgse politiek naar Den Haag en was woordvoerder op onder meer bestaanszekerheid en armoedebeleid. Ze zegt nu zich beter op haar plek te voelen in het lokale bestuur. Tata Steel heeft het contract van duurzaamheids- en communicatiedirecteur Donald Pols beëindigd. Dat gebeurt één dag nadat hij in dienst was getreden. Aanleiding zijn berichten over zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika die zich verzette tegen het ANC tijdens de apartheid. Pols was eerder jarenlang het gezicht van Milieudefensie. Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige perioden en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het Openbaar Ministerie heeft in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo levenslang geëist tegen 4 verdachten. De zaak draait om 6 moorden binnen een criminele organisatie rond Ridouan Taghi. Het bewijs bestaat vooral uit ontsleutelde berichten en verklaringen van de kroongetuigen. Tegen andere verdachten lopen strafeisen van enkele jaren tot 29 jaar cel. In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Tata Steel heeft het contract van duurzaamheids- en communicatiedirecteur Donald Pols beëindigd. Dat gebeurt 1 dag nadat hij in dienst was getreden. Aanleiding zijn berichten over zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika die zich verzette tegen het ANC tijdens de apartheid. Pols was eerder jarenlang het gezicht van Milieudefensie. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

te zwijgen, uitgebreide snelle hap. Ik pak wat ik kan krijgen, mijn knieën worden slap. De geur van de verleiding hangt voor me als een worst. Steeds als ik dit zing, van drinken krijg je dorst. Bah.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. Het KNMI waarschuwt met code geel voor stevige onweersbuien vanmiddag. Volgens Rijkswaterstaat kan dat leiden tot wateroverlast, gladde wegen en lange files tijdens de avondspits. Ook worden er hagel- en windstoten verwacht. Weggebruikers wordt aangeraden extra alert te zijn. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. In Japan zorgt orkaan Yanmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij Israëlische aanvallen op de Zuid-Libanese stad Tyre zijn gisteren 4 mensen omgekomen en 127 gewond geraakt. Ook een ziekenhuis werd getroffen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten tientallen zorgmedewerkers gewond en liep het ziekenhuis zware schade op. De WHO waarschuwt dat medische voorzieningen in Libanon steeds vaker doelwit zijn van Israëlische aanvallen. 2 mannen zijn aangehouden naar aanleiding van de dodelijke steekpartij gisteravond in Herugowaard. De verdachten, een 44-jarige man uit Zaandam en een 65-jarige man uit Velzen, raakten ook zelf gewond en zijn in het ziekenhuis aangehouden. Bij het incident kwam 1 persoon om het leven. De politie onderzoekt nog de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van het geweld. Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het weer, met name in het oosten en noorden, nog enkele stevige onweersbuien met daarbij kans op hagel en windstoten. In de rest van het land is het meest droog. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige wind uit zuidwest tot westelijke richting. Morgen eerst nog kans op een bui, maar ook zonnige perioden en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Bij Israëlische aanvallen op de Zuid-Libanese stad Tyre zijn gisteren 4 mensen omgekomen en 127 gewond geraakt. Ook een ziekenhuis werd getroffen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten tientallen zorgmedewerkers gewond en liep het ziekenhuis zware schade op. De WHO waarschuwt dat medische voorzieningen in Libanon steeds vaker doelwit zijn van Israëlische aanvallen. 2 mannen zijn aangehouden naar aanleiding van de dodelijke steekpartij gisteravond in Heerhugowaard. De verdachten, een 44-jarige man uit Zaandam en een 65-jarige man uit Velzen, raakten ook zelf gewond en zijn in het ziekenhuis aangehouden. Bij het incident kwam 1 persoon om het leven. De politie onderzoekt nog de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van het geweld. Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het weer, met name in het oosten en noorden, nog enkele stevige onweersbuien met daarbij kans op hagel en windstoten. In de rest van het land is het meest droog. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige wind uit zuidwest tot westelijke richting. Morgen eerst nog kans op een bui, maar ook zonnige perioden en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Lozo Radio, Internet Radio.
1: Jan de Bakker had me zondag uitgenodigd voor een wedstrijd tussen Ajax en Blauw-Wit. Nou, die sloot me het er eer mee in gelegen. Je wordt koud, mens, als je daar te knijzen zit. Ik heb nooit geweten dat ik zo sportief was. Want nou ja, van voetbal wist ik nog niet veel. Maar zo nou en dan dacht ik dat ik het afleed. Want de zenuwen die zaten in mijn keel. 20 knullen in der Jansen en Tilanus liepen los in het midden op een grasveld rond. Was ze beelden, mens, om zo rauw in te bijten. Af en toe dan kwam het water in mijn mond. Ik zat zonder erg dat snoepgoed aan te kijken. En ik wist niet dat het al begonnen was. Eensklaps riep de bakker kool en van emotie vielen al zijn valse tanden in het gras. In de verte sting een gozer in een poortje met van achteren een soortement van net. Ik zeg, waarom gaat die vent niet aan de kant staan? Hij krijgt iedere keer die stuiter op zijn het. Jan die had me toe de regels uitgelegen. En hij zei, die vent heet keeper en dat mot. Wie de voetbal in het net schopt, het een kooltje. En wie de meeste kooltjes krijgt, die wint de pot. Een brok kifteling floot telkens op een fluitje. En dan riep hij hens, penalty of free kick. En dan moesten ze van voren ervan beginnen. Ik zeg, waarom krijgt die druiler niet de hik? Als die nog eens roet in het eten durft te gooien, dan maak ik ook hens, maar dan gaat het met geweld. Zal ik hem een penalty op zijn ogen geven, dat zijn hele middenlinie daarvan zwelt. Na een kwartiertje werd de wedstrijd reuze spannend en de hele klit krioelde op de grond. Jan riep corner, dat is een doodschop om een hoekie. En toen kwam er een invalide van het front. Ik zeg, tjesses Jan, daar vallen toch geen dooi, hè? Ik bedoel me haast, is zonde dat ik het zeg. Als het zo moet, zoek ik liever met z'n tweetjes wat verstrooiing op de nieuwe wandelweg. Iedere keer stormde een ploegje weer naar voren en dan kreeg die bal een mep, ik riep hij leid. Als de bal weer in het netje was gekieperd, dan floot die lange en dan riepen ze offside. Jan die zei me dan, het kooltje is niet geldig en hij lag in het net, dat komt toch niet te pas. Toen zei Jan, die spil, die had niet mag schieten, omdat die in overspelpositie was. Ik hoorde niks meer als hup Ajax of hup Feyenoord, om die scheidsrechter wier ik toch toe zo vals. Dat ik gooide een banaanvlak op zijn ponem en viel huilende mijn bakker om zijn hals. Nou, die smeden gauw het ijzer toen het heet was.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij Israëlische aanvallen op de Zuid-Libanese stad Tyre zijn gisteren 4 mensen omgekomen en 127 gewond geraakt. Ook een ziekenhuis werd getroffen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten tientallen zorgmedewerkers gewond en liep het ziekenhuis zware schade op. De WHO waarschuwt dat medische voorzieningen in Libanon steeds vaker doelwit zijn van Israëlische aanvallen. 2 mannen zijn aangehouden naar aanleiding van de dodelijke steekpartij gisteravond in Herugowaard. De verdachten, een 44-jarige man uit Zaandam en een 65-jarige man uit Velzen, raakten ook zelf gewond en zijn in het ziekenhuis aangehouden. Bij het incident kwam 1 persoon om het leven. De politie onderzoekt nog de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van het geweld. Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het weer, met name in het oosten en noorden, nog enkele stevige onweersbuien met daarbij kans op hagel en windstoten. In de rest van het land is het meest droog. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige wind uit zuidwest tot westelijke richting. Morgen eerst nog kans op een bui, maar ook zonnige perioden en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: Welke vinylsingles komen deze week tevoorschijn uit de platenkast van Rozo Radio?
5: Goeie.

goedemorgen inderdaad. Het is 10:00, hoogste tijd voor een uitzending van de Rosa Radio. En dit is natuurlijk de platenkast. En dat allemaal tot 12:00. Hele mooie lijst. Gisterenmorgen was ik al vroeg hier in de studio. Heb ik een hele stapel uit de kast getrokken. Zelfs Pierre en Agnes die zeiden, wat ben je nou aan het doen? Ik zei, nou, ik ben het programma aan het voorbereiden. Dus de lijst is helemaal klaargemaakt. En hij is helemaal up-to-date, zeg maar. We draaien van alles wat. Ook een beetje zomerse klanken tussendoor. Waarom ook niet? En ik zou zeggen, blijf lekker luisteren tot 12:00. En straks staat de playlist ook online natuurlijk.

Holiday, Boniem, ik wou zeggen BZN, ha, hoor maar, Boniem. Dat waren de eerste van vandaag. We hadden ook nog Bloem, even aan mijn moeder vragen, Nick McKenzie en de eerste was Monty Python. Die hadden we al weggegeven natuurlijk, want die staat ook al op de website. En natuurlijk de lijst staat er dus ook al gewoon lekker op. Ja, we hebben het. Arie heeft ook een paar plaatjes mogen uitzoeken. Dat doet hij elke week. Maar meestal vertellen we dat niet. Maar vandaag doen we dat wel. En Arie heeft dacht van het hout is lekker weer. Dus hier is Connie van der Bos. 3 zomers lang.

Dit was het plaatje van Masada. Dat kwam uit kast nummer 2. Hebben we vandaag de singeltjes eruit gehaald. En of gisteren eigenlijk, voor vandaag. En dit was een nummertje van Masada. Wat eigenlijk niet een grote hit was. Maar wel leuk om zo tussendoor te draaien. Daarvoor Jay and the Americans. 0-16-07. En Sniff and the Tears natuurlijk. Het is inmiddels alweer 5 minuten over 10:30. En het is de hoogste tijd voor een gouden ouwe van Bonnie Sinclair en Unit Gloria. Waikiki Man.

Take Me Back to the Old Transvaal. Tembi was dat. Daarvoor Cheche La Femme van Dr. Blizzard's Original Savannah Band. De deurband Linda Ronstadt had een American Dream. En leuk om weer eens te horen, de Lenkootjes. Zo heette de bandje vroeger. Twee mannetjes. En ze zongen over Esmeralda. Ik ga eens even kijken, want we gaan dansen van volgens mij. We gaan lekker dansen, ja. We gaan dansen met Siska Peters. Dansen naar de zon.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Bij Israëlische aanvallen op de Zuid-Libanese stad Tyre zijn gisteren 4 mensen omgekomen en 127 gewond geraakt. Ook een ziekenhuis werd getroffen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten tientallen zorgmedewerkers gewond en liep het ziekenhuis zware schade op. De WHO waarschuwt dat medische voorzieningen in Libanon steeds vaker doelwit zijn van Israëlische aanvallen. 2 mannen zijn aangehouden naar aanleiding van de dodelijke steekpartij gisteravond in Herugowaard. De verdachten, een 44-jarige man uit Zaandam en een 65-jarige man uit Velzen, raakten ook zelf gewond en zijn in het ziekenhuis aangehouden. Bij het incident kwam 1 persoon om het leven. De politie onderzoekt nog de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van het geweld. Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het weer, met name in het oosten en noorden, nog enkele stevige onweersbuien met daarbij kans op hagel en windstoten. In de rest van het land is het meest droog. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige wind uit zuidwest tot westelijke richting. Morgen eerst nog kans op een bui, maar ook zonnige perioden en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Kat Eastwood uit Oosterhout. Ja, ja, ja. Dat is een leuk singeltje. My Sweet 16. Frank Sinatra. Albert West. En Pussycat. En we draaien nog lekker door. Want we zijn er nog langer na niet. En we hebben nog tijd zat. Hier zijn de Cats met Hard to be Friends.

is herkend, Conny van der Bos en Janice Ian. Ja, zomaar een singeltje samen. Don't Leave Tonight, Elton John. Song for a Guy, maar de song die bleef een beetje weg. Het was meer alleen maar piano. Forringer met Cold as Ice, dat zouden we af en toe wel eens willen. En Ben Kramer, alles is anders. Nummer 25 op onze playlist, ja ja. Cordy Konings, die keek naar buiten en die zei... Een zomerdag in Nederland.

0: Mama zegt dat het goed voor me is, omdat er veel vitamines in zitten. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.

En als de kids op visite zijn, dan weten we dat het is afgelopen. We hadden ook nog Billy Swan daarvoor. Ja, inderdaad. En nog een paar leuke. We hebben er weer een paar over. Maar ja, beter te veel als te weinig. En die komen dan wel weer een volgende keer aan bod, zou ik zeggen. Dit programma wordt herhaald op dinsdagavond tussen 8 en 10. Ook natuurlijk gewoon weer eens op Rozo Radio. Rest mij nog u een hele fijne dag te wensen. En blijf lekker luisteren naar alle Rozo Radio programma's. En ik zou zeggen, tot een volgende keer maar weer.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. De regering Trump vraagt AI-ontwikkelaars om hun eerste meest geavanceerde modellen vrijwillig aan te bieden voor cyberveiligheidstesten door de Amerikaanse overheid voordat ze aan het publiek vrijkomen. Een presidentieel decreet werd dinsdag ondertekend. Amerikaanse ministeries en overheidsinstanties krijgen opdracht om overeenkomsten met AI-ontwikkelaars te sluiten voor testen van hun modellen. Ariel, de broer van Bolle Jos, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. De 50-jarige wordt vervolgd voor witwassen van grote geldstromen. Versleutelde berichten tonen betrokkenheid bij doorsluizen van miljoenen euro's en aankoop van goud. Hij werd op 17 mei in Istanbul opgepakt. Vrijdag staat hij voor de rechter. En verschillende avondvierdaagses zijn vanavond afgelast vanwege code geel en met onweer van het KNMI. In Enschede, Heerenveen, Hengelo en Borne gaat het evenement niet door. In Heerenveen lopen 25 tot 2800 kinderen die nergens kunnen schuilen. Andere gemeenten laten het feest wel doorgaan. In Dokkum gaat de avondvierdaagse gewoon verder, ondanks de weersomstandigheden. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond de 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Before you say another word, may I present to you
2: Dave.
3: Dit is Back to the Oldies.
4: Dit is Back to the Oldies.

Ik dacht, laat ik eens beginnen met lekkere, blije muziek, oftewel ABBA. I do. Klinkt ook op bepaalde punten misschien soms zelfs verkeerd. Ik wil, ja. Doe me denken aan een sketch van Tineke Schouten, waarin ze... Van die sekslijnen heeft, waarvan ze niet weet dat het sekslijnen zijn. Ja. En dan roept ze keihard, ik kom, ja. Geniaal om over te lachen. Als je hem nog nooit gezien hebt, Tineke Schouten, deze aflevering. Gaat over de sekslijnen, nou echt waar, die is schijnig, moet je een keer kijken. Maar goed, namens mij een hele goede avond en welkom weer bij een aflevering van natuurlijk Back to the Oldies hier bij Rouse Radio. De komende 2 uur ben ik bij met een hele hoop lekkere gouden ouwe. En natuurlijk, mocht je nog een verzoekplaat hebben, mocht je nog iets hebben van... Oh, die zou ik wel graag willen horen. Zou je die voor me kunnen draaien, Dave? Dan kan ik dat natuurlijk altijd voor je doen, hè? Hoop dat je het in ieder geval Rob, Mieke en Semwa. En ik denk dat de PA ook aan het luisteren is. En op Facebook zie ik Jolanda. Die zegt een goeie avond. En Linda zegt ook goeie avond, Davy. En goede avond, goede madame. En dan voor de rest alle schoonheden op de chat. En op de schoonheden op Facebook natuurlijk, die zitten te luisteren. Dus Jolanda bij deze. Goeie avond, schoonheid. Maar goed, weer een bomvol programma met straks natuurlijk ook. Hebben we weer 2 vergelijkplaten. Ik heb voor je een beetje popcorn. Ik heb natuurlijk een stukje jeugdsentiment voor je. En ik heb natuurlijk, ja, raad een lied of niet. En ik ben benieuwd of dat je het gaat raden. Als je het weet, als je de plaat kent, dan zeg ik dat raad je makkelijk. Maar voor de rest zeg ik niks. Het is trouwens dit keer niet Nederlandstalig of Nederlandse artiest. Dus dat is de enige tip die ik meegeef. Maar goed, zoals je weet, in het begin... Dan zijn die plaatjes populair en daarna zakken we af naar de catacombes van de popmuziek van de vergeten plaatjes. De nadruk ligt op de jaren 60 en de jaren 70. Maar ook nog een vleugje 80 en een vleugje muziek uit de jaren 50. En wie weet nog wel verder terug, je weet het maar nooit. Want alles kan in principe in dit programma. Maar goed, wat ik al zei, in het begin zijn die plaatjes populair. Terug nu naar 1969. Something in the Air, Thunderclap Newman.

Weet je wat dan het leukste is? Dan komen er ineens allerlei mensen die gaan dan plaatjes over het rommelende weer hebben. Ja, dus het weer met regen en met allerlei dingen. Nou ja, goed, dan maken we dat. We kunnen er een beetje een soort thema van gaan maken. Maar we draaien The Guys and Dolls en You're My World. En ik krijg van Jolanda kreeg ik een hartje en daar schrijft ze erbij. Brings back memories aan de lagere school. Er was een groepje leerlingen die dit nadeden. De populaire. Ik was helemaal weg van een van die jongens die mij natuurlijk niet zag staan. Weer zelfs zijn naam, weet zelfs zijn naam nog. Kun je nagaan welke naam was het dan? Welke naam was het dan, Jolanda? Want dat zou natuurlijk kunnen zijn, hè? Ja, dat zou natuurlijk, daar ben ik wel benieuwd wie, welke naam dat dan was. Want wie zijn naam was, want Jolanda die schreef, dit vind ik dan mooi, want dit maakt het natuurlijk ook wel wat los. En dit laat ook wel wat mee. Dus dat vind ik wel mooi. Ik vind het wel, ja. Ja, ik vind het juist wel heel erg mooi dat ze dit zo schrijft. Dan ben ik ook benieuwd naar welke naam dat het dan was. Ja, ja, dat is. Ja, nee. Oh, ze zegt de naam niet meer. Ja, dan weet ik het niet. Er zijn genoeg weerplaatjes. Nou ja, ik had er al een paar klaarstaan dan. Ik dacht zo van, nou, dan ga ik ook maar weerplaatjes zoeken ook. Maar ik kreeg ze ook al door. Dus ja, goed, één van die weerplaatjes, ja, kan ik niet laten. Nee, ja, dan moet ik hem dan maar draaien. Hè. Ja. Hij heeft meer platen over weer gemaakt trouwens, weet je dat? Over winter, over onweer, over seizoenen. Over lome dagen en regen.

0: Ja, als je het dan tegen mij zegt van weerplaatjes. Deze was nog niet genoemd op dat moment. En dan hoort je er ook wel een beetje bij natuurlijk. Hè? Laten we wel wezen. Ja, Thunder and Lightning van Chai Coltrane. En het is nou... Nou, het mag al gaan stoppen met die strontregen, zegt Linda. Ja, Linda is helemaal niet van dit soort regen. Nee, daar moet ze niet aan denken. En van de ene kant snap ik het wel, hoor. Maar van de andere kant dan heb ik toch zoiets van... Ja, de regen, ik vind het ook op zich niet zo erg, hoor, regen. Kijk, je kan van de ene kant kun je denken van dat regen vervelend is. Maar ja, van de andere kant, regen hoort er ook alweer een beetje... Het hoort er wel een beetje bij, hoor. Tot ook bij de tijd van het jaar, sowieso natuurlijk. Want ja, het is lente, zomer, herfst, winter. En in Nederland is het dan, maar ook in België... We hebben in principe een beetje hetzelfde soort klimaat. Dan krijg je natuurlijk ook dat je die regen hebt. En dat je dan... Dus van de ene kant zou je willen zeggen... het mag van mij ophouden met regen. Van de andere kant... De regen die hebben we ook wel eens nodig natuurlijk. Laten we wel wezen. Als je door de regen in de regen loopt, dan die hebben we wel nodig. Ja. Mensen vergeten dat wel eens. Dat je bijvoorbeeld regen nodig hebt. En ja goed, je bent dan met allerlei thema's. Je bent dan met een thema bezig. En er zijn soms van die plaatjes bij. Die moet je dan eigenlijk, die behoren dan ook in die collectie te zitten. En dat... Ik denk dat ik die er ook bij ga doen. En ik heb nog niet alles gezien, want ik heb nog veel meer. Er zijn nog veel meer plaatjes die gaan over het weer en over vooral de regen die je. En over regen en regendagen en regenbuitjes. En ineens dacht ik aan een plaat. Omdat ik daarnet al zoiets had van... Oh ja, we draaiden namelijk Rob de Nijs en een ritme van de regen. En ineens kwam er een nummer in mijn hoofd. Ja, en toen had ik zoiets van... Nou, die moet ik dan ook draaien. Ja, dat vind ik dan het leuke. Als je spontaan gewoon ineens een compleet andere playlist in elkaar gaat wieberen. Ja, dan maakt het dat alleen maar goed natuurlijk. Ja.
1: Oké, girls. Oh, tell Didi, don't be late. Oké. Oh, spider ring. It sure is.
0: Ken je deze nog?
1: Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so good.
0: It's Love Unlimited.
1: And thinking of you.
0: Walking in the rain with the one I love.
1: Soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good.

0: meer ideeën en dan nog meer ideeën. En dan blijf je maar doorgaan met die ideeën. Dus ze zitten allemaal in mijn hoofd. En ik ga zoveel mogelijk van de platen die ook al doorgegeven zijn, die ga ik draaien. Maar natuurlijk, mocht je nog een plaat hebben die over... Want dan gaan we maar door met dat weer. Die over weer gaat, dan moet je het even tegen me zeggen. Ja, dan moet je het even tegen me zeggen. En dan ga ik kijken wat ik met die plaat kan doen. Welke plaat dat ik nog aan je door moet geven. En die over weer gaat. Linda zegt regen is nodig, maar liever de hele nacht dan. Ja, en dan overdag, van de ene kant snap ik die wel. Ja, van de ene kant snap ik die wel. Maar ja, goed, dus mocht je nog een plaat hebben die over weer gaat, geef hem mee aan me door, want ik ga hem gewoon voor je draaien natuurlijk. Hè? Ja. Maar natuurlijk zijn er ook de items.
1: Je vergelijkplaat.
0: En die is die keer in handen van deze man. Lou Reed's Perfect Day. Welk hoor je zo?
2: Ik denk dat sommige mensen het wel weten.
0: Sst. De vergelijkplaat. Eerst het origineel.
3: Just a perfect day. Drink sangria

0: was eigenlijk best grappig. Rob is ondertussen van de chat afgevallen, maar dat maakt niet uit. Rob, je bent er vanaf gevallen. Misschien wel in slaap gevallen. Ja, kan natuurlijk ook. Perfect Day van Lil Reed. En daarachteraan, ja, Jolanda, die kon het al raden wat ik achteraan had zitten. Wat een lome dag. Ik vond hem eigenlijk wel toepasselijk, deze plaat, bij dit nummer. Want als je erover nadenkt, dit gaat natuurlijk over een lome dag. En we hebben al een aantal lome dagen gehad. Nou, vandaag was ook zo'n lome dag. En het is hier trouwens nog steeds 28 graden in de studio. Maar dat even terzijde. Maar dat hoort er wel een beetje bij. En de warmte, ja, die is goed. Maar dat komt vooral ook door de apparatuur hier. Mieke zit op de chat. Rob ook zit te luisteren, weet ik. Alleen hij zat op de chat. En Linda zit te luisteren. Jolanda zit te luisteren. En ja, wie er nog meer wil aan het luisteren is. Geef het even door via de chat van Roze Radio. Of geef het eventjes via Facebook door. Mag natuurlijk altijd. En laat even weten of daar wat je in gedachten. Want misschien heb ik nog wel een hele leuke plaat voor je in gedachten. Waar je denkt van nou, die plaat die wil ik wel. Of dat wil ik wel. Want dat mag natuurlijk altijd. Dat mag je natuurlijk altijd maar doorgeven. Maar ook deze was gevraagd. Had Mieke het over. En of je dit moet willen, dat weet ik niet, hoor. Ligt er aan wat voor mannen er naar beneden toe storten en zo? Nee. It's raining men. Is that the weather girls?
1: Hi. We're your weather girls.

Ik blijf dit zo'n lief liedje vinden. Het is later ook nog een keertje opnieuw opgenomen. In de zin met een filharmonisch orkest erbij. En dan is het samen gedaan met... nou zie ik hem. Nou kom ik niet op zijn naam. Het is later, laat ik het ophouden. Maar ik kom nou even niet op die naam van die man die dat samen gedaan heeft. Die dat dan ingezongen heeft. En dan als een soort duet met Buddy Holly. Maar dan ben ik de naam kwijt van die man. Ik kom daar later wel eventjes op. Ik zie hem zo voor me, maar ik kom niet op de naam. Maar in ieder geval Buddy Holly dus. En Raining in My Heart achter It's Raining Man van The Weather Girls. En we hadden het over van die weerplaatjes. En deze heb ik nog niet gehoord. Dus ja, moeten we die ook maar draaien, hè? Vind ik wel. Het zijn de Cowsills, The Rain, The Park and Other Things. I saw

Ik vond deze er ook al bij hoor eigenlijk. Umbrella Man door The Partridge Family. En achter The Rain, The Park and Other Things aan. Trouwens, als je luistert naar de muziek van deze, in dit geval van de Cowsills. Dan hoor je een beetje de later bij The Partridge Family diezelfde invloeden. Alleen je had The Rain, The Park and Other Things van de Cowsills natuurlijk veel eerder. Want die komt uit de jaren 60. En die is natuurlijk de Partridge Family jaren 70. De serie is trouwens, binnenkort hoorde ik dat de serie weer te zien zal zijn bij ons. Dus ik ga gegarandeerd gewoon weer kijken. Maar ik heb ze ook op DVD. Hoor. Ik weet nog goed trouwens dat ooit PJ, die op de chat zit, en de man van Mieke, dat die heeft wel eens DVD's uit Amerika meegenomen. Van de Partridge Family voor mij. Omdat ik die gewoon, die wilde ik gewoon. Die waren dus in Nederland niet verkrijgbaar. Dus de laatste twee seizoenen. Het seizoen volgens mij 3 en 4 uit mijn hoofd zeggen dat hij dat gedaan had. Ja, volgens mij wel. Maar die had hij dus toen van mij meegenomen. Dus ja, dat was gewoon super, super, super, super lief. Ziekte van Max Werner. Mij is dan wel voorbij. Maar ja, kan nog net op de valreep, toch? Rain in May en Adam Wade onderweg. En Rain from the Skies.

ik had niet eens aan deze gedacht. Ik kreeg hem door van Linda. En toen, oh ja, Adam, wait. Dit is popcorn. Maar er zijn meerdere versies van dit nummer Rain From The Sky. Er is er ook een van Delroy Williams bijvoorbeeld ook. Zo heet het. Dat heet ook zo. En dan klinkt hij zo. Draai hem ook even voor je. This is Rain From The Sky.

Hij was toen 20 jaar oud trouwens, deze man. En ja joh, Delroy Williams. Heel eerlijk, Delroy Williams is een... het was een hij maakte best wel, heeft best wel een plaat op zijn naam staan. Hij was 13 toen hij zijn eerste plaat opnam. En ja, het is wel echt wel iemand die best wel wat dingetjes in de jaren 40 en 50 op de jaren 40 in de jaren 50 tot en met zelfs de jaren 90 plaat heeft opgenomen. In 1995 overleed hij. En hij is uit 1948, deze Delroy Williams. En ja, goed, je hoorde zijn versie dus van het nummer Rains from the Sky. En deze versie komt trouwens uit 1968, dat moet ik er even bij zeggen. Ja, en ik vind hem echt lekker, maar er is ook een Dennis Brown versie. Er zijn echt wel aardig wat versies van deze man. En deze Rain from the Sky trouwens, door Delroy Williams, die komt uit 1968. En wat ik al zei, hij was op dat moment was hij 20 jaar oud, Delroy. Dus ja, dus het zijn van die plaatjes, je denkt van oeh, dit hoor je nooit op de radio. En las al gelijk dat Linda zei ze van, oh, dit is meer een reggae-versie. Die heb ik echt nog nooit gehoord. Dus ja, goed, Rain from the Sky. Dus ja, mocht je hem ooit tegenkomen op vinyl, moet je hem wel meenemen. Want single is lastig verkrijgbaar. Sterker nog, hij is heel moeilijk te vinden. En het is van de ene kant wel jammer, want... het zorgt er wel voor dat je bepaalde dingen juist wel hoort. Maar ja, goed. Er is, wat ik al zei, ook een Dennis Brown. En die heeft hem opgenomen, onder andere. En John Holt heeft hem opgenomen. En ja, goed. Er zijn dus echt wel meerdere dingen opgenomen. En deze single, Rain from the Sky, trouwens, kwam op het... Studio One label uit. En die Studio One labels, over het algemeen, als je daar de oorspronkelijke versie hebt, dan is dit absoluut een hele moeilijke single. Want hij zat bij Studio One, daar nam hij zijn meeste platen wel op. En ja, goed, het zijn gewoon knijtermoeilijke singles, deze singles. En dus deze single, als je die tegenkomt, het is echt een aanrader om hem te hebben. Want hij is gewoon ontzettend moeilijk, van deze Delroy Wilson. Ik had zoiets van, nou, ik moet je die ook eens laten horen. Want ja, er zijn zoveel van die plaatjes bij die dan uitkomen. En dat wil je dan laten horen. En dan denk je van, oh ja, deze is mooi. En deze is goed. En deze is goed. En dan hoor je ze gewoon niet meer. Het is gewoon jammer soms. En vind ik hoor. Maar goed, dat is even persoonlijk. En goed, als je die Rain from the Sky trouwens, de Jamaicaanse versie wil hebben, dan moet je zo'n €150 neertellen voor de single. En ja, hij is ook alleen maar trouwens in Jamaica uitgekomen over het algemeen. Maar er is ook een Amerikaanse persing bij. Maar het komt oorspronkelijk uit Jamaica. Daarvoor ook nog Rain in May. Max Werner, inderdaad. En die hoorde je ook nog. Samen met Adam Waite natuurlijk. Als Rain from the Sky. Zijn Rain from the Skies. Maar die had ik al afgekondigd. Zo. Nu eventjes terug naar Nederland. En hoe ik aan de gedachte kwam om deze plaat te gaan draaien. Dat weet ik niet. John Lammers als een donders

Mieke zei onmiddellijk van... Wauw, dit is zo mooi dit. Ja, Storm and Thunder. Je hoorde wel de single edit trouwens van Earth and Fire. En daarvoor ook nog John Lammers uit de 69. En als een donderslag. Nou ja, goed ja. Die kun je hebben, ja. Ja. Deze die draai ik eigenlijk voor Linda niet zozeer omdat het te maken met dingen. Maar wel het feit dat ze dit eigenlijk release speelt. Beetje in de ochtend. Early morning rain. Here's Gordon Lightfoot.

0: Kijk, bij mij is het altijd, en dat weet iedereen ook, die mij kennen als ze radio, als ze naar mij luisteren, dan weten ze dat ik kom met, oh ja, die is ook leuk, oh ja, die hoort er ook bij, en oh ja, die kan ik ook wel draaien. En dan komen al die, dan komen er ineens allerlei liedjes tevoorschijn, en ook deze trouwens. Ik vond dit echt heel leuk, om deze ook een keer te draaien. Lin Jongewaard samen met Hetty Blok uit Juiste Stonezers, en samen met u onder een paraplu, en daarvoor ook nog Early Morning Rain, dus in de nacht en in de dingen. En inderdaad de zuster Clivia uit die blok in dit geval. En ja goed, samen met u onder een paraplu. En daarvoor zei even, Mieke die schreef nog over Storm and Thunder van Earth and Fire. En die op heb ik grijs gedraaid, Songs of the Marching Children, waar dat Storm and Thunder op staat. Dat, ja, dat klopt wel, ja. Weet je wat het tijd is voor? Ik dacht zo van, we doen weer even een vergelijkplaat. En ja, dat is zo'n vergelijkplaat waar je denkt van, oh ja.
1: De vergelijkplaat.
0: Ja, ik heb hem spontaan, zat hij in mijn hoofd deze. Dus ik dacht, nou ja, dan moeten we deze ook maar doen ook, hè. Eerst het origineel en daarna die coverversie. En ik denk dat er weer twee dames zijn die weten wie ik ga draaien.
2: 3:30 in the morning, not a soul in sight. The city's looking like a ghost town on a moonless summer night.
0: This is Garth Brooks.
2: Rain.

Toch blijven ze allebei gaaf. Het oorspronkelijk is van Garth Brooks. En dan heette de Thunder Rolls. En later is natuurlijk ook is deze uitgekomen. Is die van Rob de Nijs uitgekomen. De Donder Rolled, oftewel de Thunder Rolls. Ja, de titel is eigenlijk een beetje hetzelfde. Maar toch jongens, wat blij. Wat is dit een gaaf nummer. Hè? Dit. En, het geeft al die ombre geeft mee. Maar het voordeel voor mij was om deze weer gelijk plaat te doen. Was het feit dat die heel

Deze plaat gaat over regen in Nederland. En dat je naar een tropisch eiland toe wil. Gerard Joling hoorde je in zijn periode dat ik hem eigenlijk het beste vond. Maar dat is natuurlijk helemaal persoonlijk. Ik vond zijn Engelse periode, zijn jaren 80 periode, vond ik eigenlijk, en het begin van de jaren 90, vond ik eigenlijk zijn beste periode. Alleen al hoe de platen klonken. Het feit dat hij in het Engels heel erg mooi overkomt. Maar ook het feit dat, dat de kwaliteit en de opnamekwaliteit en dat het gewoon het plaatje klopte. Deze Ticket to the Tropics, maar denk maar aan, ook aan No More Boleros, Love is in Your Eyes. Zo zijn er nog wel meerdere dingetjes. Het klopte. De kwaliteit was er. De opnamestudio, die waren perfect. En dat tegenwoordig is het een beetje, voor mij persoonlijk, maar dit is persoonlijk, vind ik het een beetje ik vind het is een beetje kroegenmuziek. En op zich is er niks mis mee. Hè? En voor feesten is het ook leuk. Maar ik vond zijn periode van Ticket to the Tropics vond ik persoonlijk beter. Ik vond het mooier. Ik vond het, ik had het gevoel dat er iets meer tijd werd besteed aan de opnames. Dat die vaker opgenomen werd. Dat er soms wel dagen is gespendeerd aan alleen al Ticket to the Tropics. En goed, aan al die andere nummers. Maar ja, goed, dat is een beetje persoonlijk hoor. Dus het zal aan mij liggen, denk ik dan maar. Goed, I Can See Clearly Now daarvoor ook nog van Lee Towers. Ah ja, we hebben het over donder en regen en zo. Nou, dan past deze plaat ook perfect. Here's the moon.

0: Ja, Riders on the Storm van The Doors. Dat was eigenlijk voor Rob. Maar ja, Rob die is waarschijnlijk in slaap gevallen, denk ik. Ik denk het wel. Dus vandaag viel ineens van de chat af en is waarschijnlijk in slaap gevallen. Dus ja, dan kun je dat niet doen. Ja, goed, ik vond het wel mooi. Echt Flowers in the Rain van The Move en ook nog. Ja, er zijn natuurlijk honderden nummers over regen en onweer en storm en ga zo maar door. Je kan er zo uren dingetjes over vinden en draaien. Ja, goed, het ene liedje is het andere liedje. En ja, je kan het zo gek niet doen. Maar deze doe ik eventjes speciaal dan voor Linda. Ja.
1: Het regent, de pannetjes worden nat.

Ja, Linda die had het erover en die zei zo van, oh, ik weet er nog wel eentje. Het regent, de palletjes worden nat. Ja, dan krijg je dit soort effecten, ja. Ja, en er was er nog eentje. Die kan ik ook nog wel even doen. Ja, die doe ik ook nog eventjes. Ja. Linda had het ook over deze. Ja. Doen we even deze versie. Ik kan er verschillende kunnen pakken.

Tam. Ja, nou ja, goed. Onder moeders paraplu. Ik vond hem wel grappig, want mini disco heette ze trouwens, wat ik draaide. En wie deze stemmen zijn, don't ask me. Ik kan het echt. Ik heb deze even snel moeten pakken, want er zijn natuurlijk tig van die versies, van die dingetjes. En er is er ook een van Sesamstraat, weet ik. Dat is een beetje, die klinkt een beetje zo. Even kijken.

0: Nou, dat is dus duidelijk één persoon. Oftewel, dat is duidelijk Innie Minnie. Maar ik had zoiets van, nou, dan moet ik die ook maar even laten horen, deze. Goed, het is hoogtijdig tijd voor iets heel anders. Maar Linda, die had het over deze twee. Dus ja, een stukje jeugdsentiment hoort er toch ook altijd in? Ja, ja, goed, bij deze hebben we dat gedaan. Het is nu hoogtijdig tijd voor iets heel anders. Want het is nu hoogtijdig tijd voor deze. En die heeft niks met weer te maken, maar wel met iets heel anders.
1: Raad een lied, raad een lied. Ook al raadt uw liedje niet, is dat geen reden voor verdriet. Niet of wel, het is maar spel. Als u in de stemming bent, is het beste dat u een kaartje zendt naar de Tros Radio. Goedemiddag, hier zijn we dan met ons telefoonspelletje Raad een lied of niet. Presentatie Willy Walden, geassisteerd door zijn vrouw Ose Rasmussen. Productie Louis Duzé. Raad een lied of niet.
2: Goedemiddag, alle lieve mensen.
0: En dat was hem weer. Niet een goede middag, joh. Goeie avond. Ja, dit is leuk, hè. Dit is zo leuk. Dan gaan we weer naar Raad een lied of niet. Je mag weer gaan raden. En je mag de band noemen, maar je mag ook de liedzanger noemen. Dus ik laat het een beetje in het midden. Het is geen Nederlandse band, maar ik laat even in het midden welke band dat dit is. Misschien dat je het wel weet, misschien dat je het niet weet. Je mag de liedzanger noemen, maar je mag ook de band noemen die je hoort. Ja, meer zeg ik even niet.

herkende je het? Nou, ik zal je nog even wat anders laten horen. En de twee mensen herkennen het onmiddellijk eigenlijk bijna wel. Ik kreeg twee supersnelle reacties. Maar luister even naar dit.

Dit zijn we niet gewend van hun. Nee, dit ben je niet gewend van deze band. Inderdaad, Mieke en Linda, allebei bijna zo goed als gelijk. Het was de Police inderdaad. En in hun beginperiode, voordat ze echt populair werden, bracht de Police dit soort meer punkachtige platen uit. Met inderdaad de stem van Sting. Ja.

was de eerste single die ze uitbracht. Die hoorde de B-kant, Fallout. Met als A-kant Nothing Achieving. Maar goed, het zit er weer op voor deze aflevering. Ik ga je bedanken voor het luisteren. Zometeen veel plezier bij de non-stop. En je weet het, er morgen gezond weer op. En goeienacht Nederland en België. En de rest van de wereld. Ach, weet je, waar je ook bent. Slaap lekker, spreek je zaterdag. Dan ben ik er weer. Wie weet, tot dan. En blijf lekker luisteren naar Roze Radio. Slaap lekker, wat rust heb. Dag!

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. De regering Trump vraagt AI-ontwikkelaars om hun eerste meest geavanceerde modellen vrijwillig aan te bieden voor cyberveiligheidstesten door de Amerikaanse overheid voordat ze aan het publiek vrijkomen. Een presidentieel decreet werd dinsdag ondertekend. Amerikaanse ministeries en overheidsinstanties krijgen opdracht om overeenkomsten met AI-ontwikkelaars te sluiten voor testen van hun modellen. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond de 16 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

met de kidoe. Ik zie, wat u niet ziet. Veel zonneschijn, maar ook verdriet. Want naast dit geld waar het om gaat, ligt ook de humor vaak op straat. Je bent de reuze stommeling als je dit zomaar liggen laat. Je grootste

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. En dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. En dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws.